Tot de hits die je ontdekt. I only want you when you go. FM. No bullshit, just hits.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Kibabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot

0: gewoon een natje en een droogje? Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie in Vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruit voorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig, met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden. Join the club.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
6: Ga je trouwen? Of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
8: Goedemorgen.
9: Club FM.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is de speciaalzaak voor los.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie in Vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruit voorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Franse politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig, met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden. Join the club.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier en vertrouwen geld waard zijn.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
6: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
7: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
8: Goedemorgen.

Bobo en Love is All Around. Het is weer 9 uur gepasseerd op deze zaterdag voormiddag. Dat wil zeggen dat het tijd is voor de weekendtips met mij, Bert van de Vijver. We gaan van start met Roland Kaiser en Santa Maria. Goedemorgen!

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt.

0: fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Wetteren-Steenweg in Wetteren ten Einde wordt op zaterdag 26 september een gezellige verkeersvrije rommelmarkt. Bezoekers kunnen zich op zoek gaan naar koopjes, antiek en brokanten, terwijl kinderen zich vermaken met straatanimatie en een kinderfotozoektocht. Deelnemers aan de fotozoektocht maken kans op een hoofdprijs en krijgen in het parochiehuis een tractatie. Om 3 uur in de namiddag zorgt Clown Lollebol voor extra plezier met een vrolijk optreden. Ook volwassenen kunnen deelnemen aan een wedstrijd met prijzen van lokale handelaars. In het parochiehuis zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar. De prijsuitreiking van de kinderfotozoektocht en de wedstrijd voor volwassenen vindt om 6 uur 's avonds plaats. Je kan dus terecht aan de Wetteren Steenweg en dat in Wetteren uiteraard op zaterdag 26 september van 1 uur in de namiddag tot 6 uur 's avonds.
1: Dit zijn de hits van Club 1.

Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden. Join the club.

In het Industriemuseum in Gent kan je naar de opvallende expo Powder to the People. Door de zogenaamde poeierkus, verslavende pijnstillers die tot de jaren 80 massaal werden gebruikt in Vlaanderen. De tentoonstelling brengt het verhaal van bekende poeders zoals Dr. Man, het Witte Kruis en Perdolan, die jarenlang vrij verkrijgbaar waren bij apothekers en kruidenieren. Bezoekers zien oude poederdoosjes, affiches, emailleborden, een pillenmachine en een nierdialyse toestel. Want veel gebruikers hielden ernstige nierschade over na jaarlang gebruik. Meer dan 100 persoonlijke getuigenissen tonen de menselijke tol. Van textielarbeiders die tijdens hun shift samen een poedertje namen, tot een familie die een doosje mee in een doodskist liet liggen. Powder to the People loopt nog tot 13 september 2026 in het Industriemuseum in Gent en trekt daarna naar Sint-Niklaas en Antwerpen.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beauty. Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mojade met Come Closer. En daarmee zijn we ook 10 uur gepasseerd. Ik ben nog 2 uurtjes van de partij. Dus we gaan gewoon verder met Aha en Cry Wolf. Ook voor jou als je erbij gekomen bent. Goedemorgen.

0: Brands. Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

VZW Koveken organiseert nog tot en met zondag 20 september een wandel- en fietszoektocht in Lokeren. Deelnemers kunnen kiezen tussen een wandeltocht van ongeveer 5 kilometer of een fietstocht van circa 30 kilometer. Onderweg maken ze kennis met verschillende aspecten van Reinaardjaar. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij Visit Lokeren op de markt en bij Eet- en Praatcafé De Molen in de Heijerbrugstraat voor €5 per formulier. Er zijn ook mooie prijzen te winnen. De volledige opbrengst van de zoektocht gaat naar de organisatie van de Reuzenstoet van Koveken, die op zondag 27 september plaatsvindt. Alle dus naar Lokeren.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft beslist om Hadia Amadjoud te ontslaan, de vrouw die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Volgens de berichtgeving is ze mogelijk de eerste leerkracht in Vlaanderen die uitdrukkelijk om die reden wordt ontslagen. En vakbond ACOD die wil in beroep gaan. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrawel die waarschuwt inwoners van Merelbeek en Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter Benoitlaan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Wetteren is Jan Frans Koopal in ere hersteld. Er staat opnieuw een borstbeeld van de industrieel in de laan die naar hem genoemd is. Het originele beeld werd 15 jaar geleden gestolen. Koopal opende zo'n 250 jaar geleden een belangrijke buskruidfabriek in Wetteren. Levensloop Eeklo krijgt in het jaar 2027 een derde editie. Die vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 mei in het Heldenpark. De opbrengst steeg van €15.000 bij de eerste editie naar €71.590 dit jaar. De organisatie die ziet nog heel wat mogelijkheden om verder te groeien en zo meer geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas pakt deze zomer uit met een fiets- en wandelzoektocht rond het massaspel Tempus uit 2001. Toen brachten meer dan 170 acteurs en figuranten een historisch spektakel over de geschiedenis van de gemeente tot leven op het Kerkplein. Deelnemers herbeleven deze zomer de hoogtepunten uit dat verhaal van de prehistorie tot de 20e eeuw, aldus het gemeentebestuur. De zoektocht loopt tot en met maandag 21 september. Een deelnameformulier is gratis te downloaden via de website of voor 1 euro af te halen in het infokantoor van GC De Route. Meer informatie vind je via www.sint-gillis-waas.be.

0: Club FM. No bullshit, just hits. Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Het kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07.

Deze Kenny Dope presents The Bucketheads en The Bomb is het ondertussen 11 uur gepasseerd. Ik ben er dus nog een uurtje. We gaan verder dat met Mental As Anything en Live It Up.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab, dan Kibabbels.
6: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
7: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

Ja, vier succesvolle edities keert Per La La La terug op zaterdag 7 november voor een sfeervolle muzikale kroegentocht door de Berlaarse cafés. Van 7 uur 's avonds tot middernacht kun je gratis genieten van live muziek van diverse bandjes op meerdere locaties in Berlaren. De Jeugdraad Berlaren bouwt voort op vier succesvolle edities en nodigt jong en oud uit voor een avond vol muziek en sfeer. De deelnemende cafés en het volledige programma werden later bekendgemaakt. Muziekgroepen die willen optreden kunnen zich aanmelden bij de organisatie. Ook vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie zijn welkom. Verschillende cafés in Berlaren kan je dus bij terecht. Vertrekpunt Dorp 101 en dat in Berlaren. Allemaal op zaterdag 7 november van 7 uur 's avonds tot middernacht.

0: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury gisteravond beslist na 9 uur vergaderen en overleggen. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. En dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Een andere medebeschuldigde is vrijgesproken. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een 35-jarige Franse politieagent opgepakt omdat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was en wat hij van plan was, is onduidelijk. De man zou banden hebben gehad met extreem rechts. De Amerikaanse mediaconcerns CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump gezegd op Truth Social. Niet veel later bevestigde Trump zijn beslissing tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Volgens Trump brengen ze voortdurend fake news. CNN noemt de mogelijke verbanning uit het Witte Huis ongrondwettelijk. En dan hebben we nog wat sport. In het voetbal heeft de A-Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider in de stand met 3 punten voorsprong op Union. Al speelt die ploeg zondag nog. Standaar blijft voorlopig op de 6e plaats. We krijgen een mix van zon en wolken met kans op lichte regen en temperaturen rond 22 graden. Zondag begint met regen, maar later klaart het op. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: Join the club.

Gezinsbond Waasmunster organiseert op zondag 27 september een grote tweedehandsbeurs. Inwoners en bezoekers kunnen er duurzaam en voordelig kinderkleding, speelgoed, meubilair en babyuitzet op de kop tikken. Het evenement vindt plaats in de Meermin aan de Abdij van Rozenberglaan 6 en de deuren gaan open van 2 uur in de namiddag tot 4 uur in de namiddag. Bezoekers kunnen na het rondstruinen langs de tafels ook halt houden in de cafetaria voor een kop koffie, een vers biertje en een huisgemaakte taart. Nogmaals, je kan dus terecht zondag 27 september en dat in Waasmunster.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Goedemiddag.

Roxette met Fireworks. En dat was het ook weer voor mij, voor deze zaterdag. Nog veel plezier deze namiddag met de collega's. En alvast een fijne zondag. Tot volgende week.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorg.
1: Hey, goedemiddag beste vrienden van de radio. Tot en met 2 uur hou ik weer heel graag gezelschap met muziek van DJ-licious Shepherd en nog vele anderen. Ook Roxette is er vandaag bij met Listen to Your Heart, maar eerst Guru Josh en Infinity.

we mogen zo wel een beetje spreken over die eerste echte dance hit, hè? Deze Guru Josh en Infinity uit de hitlijsten van 1990 alweer. Straks DJ Lusjes met Sam met Almost Gone, maar eerst richting 1988. En dat doen we met een Zweedse formatie. Per Gessle en Marie Fredriksson, oftewel Roxette. And listen to your heart.

0: ben, ik ben.
1: Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Gold en Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold en Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag slip in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterend

0: Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

zal dit zo'n echte politieplaats zijn, hè? Ik denk het wel, hè? Hands up, dat zeggen ze toch altijd. Antoine had er in ieder geval een dikke hit mee in 1981. En ik kreeg hem nog eens te horen hier bij Club FM. Straks duiken we nog even de hitlijsten van u in met Alex Warren en Fever Dream. Maar eerst wat Belgisch werk op je loslaten. Luc de Vos en de Zijne, ofwel Gorky. Hier zijn ze nog eens met Lieve Kleine Piranha.

0: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisejury gisteravond beslist na 9 uur vergaderen en overleggen. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. En dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Een andere medebeschuldigde is vrijgesproken. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een 35-jarige Franse politieagent opgepakt omdat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was en wat hij van plan was, is onduidelijk. De man zou banden hebben gehad met extreem rechts. De Amerikaanse mediaconcerns CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump gezegd op Truth Social. Niet veel later bevestigde Trump zijn beslissing tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Volgens Trump brengen ze voortdurend fake news. CNN noemt de mogelijke verbanning uit het Witte Huis ongrondwettelijk. En dan hebben we nog wat sport. In het voetbal heeft de A-Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider in de stand met 3 punten voorsprong op Union. Al speelt die ploeg zondag nog. Standaar blijft voorlopig op de 6e plaats. We krijgen een mix van zon en wolken met kans op lichte regen en temperaturen rond 22 graden. Zondag begint met regen, maar later klaart het op. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: Join the club.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Benieuwd of we deze nog gaan terugvinden in onze Super 50. Die gaat zoals elke week door op zaterdag tussen 2 en 5. Crisscross Amsterdam, Luis Sonza en Will.i.am met My Oh My.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met Die Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken. Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staal. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Brady van Baywood, Late at Night. Het eerste deel van deze middagclub er alweer bijna op. Maar geen nood, we gaan nog door tot met een uur of twee. Tot met een nieuwe aflevering van de Super 50, waar we misschien wel deze dame in terugvinden. Olivia Rodrigo en Drop Dead mag dit uur onder meer afmaken. Samen met de Black Eyed Peas zometeen en Man at Work. All right.

was een Brits danceproject. Deze Dario G zat in een drietal hitjes hier bij ons, waaronder Dream To Me en Carnaval de Paris. Maar dit was wel hun bekendste, denk ik. Sunshine kreeg je nog eens te horen hier bij Club FM. Terug naar de jaren 80 nu. Naar 1985, als we heel precies mogen zijn. En doen we samen met deze Sade en de Swedish Taboo.

De man die nog steeds menig vrouwenhart snar laat slaan. Wou ik zeggen, het is Harry Styles van One Direction en American Girls. Straks nog muziek van Maywood en Rio, maar eerst Sigala, Imani en DJ Fresh met Say You Do. When you

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende after party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
7: Club FM.

Ja, ik zou er ook niet mee in zijn om naar Rio te gaan. Maywood kreeg in ieder geval nog eens te horen hier bij ons. Nakatomi, die had ooit een hit gescoord hier in Vlaanderen met deze Children of the Night. We are the

0: Deze namiddag opklaringen, lokaal nog een bui bij 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag wordt het droger met brede opklaringen 21 graden. Maandag zonniger en droger bij zo'n 20 graden.
1: Join the club.

zo hebben we meteen alle Swifties ook nog eens blij gemaakt. Hè? Met deze Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. De dame is trouwens ook een van de rijkste zangeressen ter wereld. Hè? Je wilt niet weten hoeveel geld dat daar in dat portemonneetje zit. Straks nog een nieuwe aflevering van de Super 50. Dit heeft er ook ooit in gestaan, maar we moesten terugkeren naar 1993 voor deze van Uzura en Open Your Mind.

0: Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
4: iRepairShop.be. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Dit zijn de hits van Club 1.

tijd om plaats te maken voor collega Jasper Kool. Hij neemt je mee tot met een uur of vijf met een nieuwe aflevering van de Super 50. We gaan te weten komen wat er allemaal zo in die top 10 nog is veranderd straks. Maar eerst heb ik voor jou nog muziek van onder meer Jeroen van der Boom. Met Jij bent zo. En ook Yazoo komt nog langs met The Other Side of Love. Tot morgen tussen 12

voor een gloednieuwe Super 50. Want ook, we gaan er weer aan beginnen. Met deze week ook 3 gloednieuwe songs. En vooral ook nog heel veel zomer die nog altijd hier in jouw Super 50 is blijven pakken. Beginnen doen we met de nummer 50. Dat komt van Cordova

Ja, niet zo'n heel goede week voor Shakira. Zes plaatsverlies voor haar Zoo naar nummer 48. En ook deze doet het niet zo supergoed deze week in jouw lijst. Zijn 18e week wel ondertussen al voor Harry Styles en de American Girls van 45 naar 47. Zometeen ook nog een sterke daling. You Girl and Soul Jamaican komt eraan met 8 plaatsverlies op 46. Hoor je zometeen voorbij komen hier in jouw Super 50. Hey, fijn dat je erbij bent.

21 weken staan ze er al in. Yougel en Salto en So Jamaican wel met 8 plaatsen verliezen deze week. Het goede nieuws is ook dat we deze week dus 3 gloednieuwe songs hebben. Nou, de eerste laat nog heel even op zich wachten, maar het is wel echt van een powervrouw. Je hoort hem zo meteen voorbij komen, jouw Super 50. Ook de Baza komt eraan, na deze Lady Gaga en Doshi en Runaway op 45.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
6: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Nummer 44.

Net zoals vorige week nummer 43 voor Alok en Khalid in hun 22e week voor Dive Into Me. En ze komen terecht bij de eerste nieuwe van deze week. En die komt van een echte powervrouw. Ik zei het daarnet al, ooit begonnen op een Wrecking Ball. En kijk, nu scoort ze gewoon de ene grote hit na de andere. Ik heb het over deze Miley Cyrus. Gelukkig

0: laatste verlies zelfs deze week voor deze Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Zometeen ons top 40 van deze week na een overzicht.
1: De super 50.
2: Nummer 50.
1: 49.
2: We wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
1: 47.

Nummer 45. Nummer 44. Nummer 43. Nummer 42.

0: nummer 40.
1: Verder nu richting nummer 1. Zometeen met Jill Curry en zijn Whisper. Met 8 plaatsverlies hoor je na deze lichtstijger van Alesso en One Republic, In Your Eyes. 1 plaatsje naar omhoog, naar op nummer 40.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het ultiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Nummer 38.

Zurb en Khalid en Faded Eyes. Met 14 plaatsen verliezen hier hun vijfde week hier in jouw Super 50. En ze komen terecht bij de tweede nieuwe van deze week. Ik kwam ze een aantal weken geleden op mijn For You-page. Ik kreeg zo direct de vibes van Pommelien Thijs. Het lijkt er ook heel hard op. En het heeft ook gewoon een kei goede vibe. Net zoals Pommelien. Hier is Linda Douw, gloednieuw in jouw Super 50 op 37. Schaduw aan jezelf.

En zo kan dat soms gaan in jouw Super 50. Gewoon de ene nieuwe na de andere. Becky G, 3 plaatsen verlies voor Chula in haar 5e week. En zo komen we bij de hoogste nieuwe van deze week meteen op nummer 35. En het is van de man die 2 keer nu staat in jouw Super 50. Alex Warren en zijn nieuwste.

12 plaatsen verlies voor Bebe Rexha, Faithless en New Religion op 34. Zometeen het tweede uur van jouw Super 50. Met nog heel wat stijgers, heel wat dalers en ook vooral heel veel zomerse vibes. Eerst nog deze, nummer 33 van Bazaar. Ooit komt er een dag 10 plaatsen prachtig uit in een zesde week.

aftellen is begonnen naar jouw nummer 1 van 2 uur. Deze middag zijn we begonnen. En kijk, rond 5 uur krijg je jouw nummer 1 te horen. Welkom in het tweede deel van jouw Super 50. Met zometeen onder andere Shanna Cypro komt eraan. Na deze van Jason Lowe en DJ Go.

0: weer 10 plaatsen winst voor Sienna Sapro, haar nieuwste Great Expectations. Nog maar haar tweede week hier in jouw Super 50. Zeg jij, zometeen is tijd voor jouw top 30. Doen we? Of starten we liever na een overzicht?
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. 40. Achtendertig. Nummer 37.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met Die Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken. Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staal. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

vast gewoon al 22 weken hier in onze Zipper 50. Gewoon al ondertussen trouwe fan van het programma. Olivia Rodrigo en Drop Dead. Deze week met 3 plaatsen winst. Iets minder nieuws is er wel voor deze van Prospa en Clooney. Free Your Mind zakt 6 plaatsen. Goedemiddag.

en Zoe Levi hoorde je een tranen van goud. Zometeen Robin Schulz en Waitermat komen het tempo wat opdrijven tijdens jouw Super 50 na deze van Alex Warren zakt 8 plaatsen.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
4: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
6: Goedemiddag.
7: Club FM
6: nummer 21.

0: Jello, zo wordt blijkbaar ook gewoon afgekondigd. Jennifer Lopez is Save Me Tonight op 21. Zometeen onze top 20 krijg je na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen.

0: 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 20.
1: Verder nu richting nummer 1, waar je trouwens geen één song twee keer hoort. Volgens Martin Garrix en het hier misschien spijtig genoeg, want ze willen graag nog eens een song op repeat horen. Repeat It op 20 is het.

That I Made You Love Me, Ariana Grande was dat op 18. Dit stijgt 9 plaatsen. En toch is ze nog niet onze grootste stijger. Zelfs deze niet, want Teddy Swims stijgt deze week 19 plaatsen. Het break-up in verse. Maar toch nog niet onze sterkste stijger. Dat is voor na 4 uur hier in jouw

Super 50. Dat zijn natuurlijk jouw 50 beste songs van momenten die je helemaal zelf hebt gekozen door ze massaal te streamen. En kijk, we zijn ze nu aan het afgaan nog tot 5 uur hier op Club FM. En nu verder aftellen met de nummer 16 komt van Another en Silver Lines.

0: love you, baby.
1: Ik had het net over onze sterkste stijger. Daar zijn we nog altijd in blije afwachting van. Want die komt nu, en hou je vast, het is nog maar hun tweede week, maar toch staan ze al op 14. Ik heb het over de nieuwe van Temper City. Stijgt maar liefst 23 plaatsen.

nummer 13. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

6 plaats winst en ondertussen ook al 19 weken voor Meteor. Nog altijd niet onderweg naar de nooduitgang. En dat moet ook nog heel even niet, doordat hij maar nog heel even blijft plakken. Ook deze mag voor mijn part nog heel even blijven plakken. Heerlijk toch, ook met herfst die bijna voor de deur staat. Het zomerse van Pasa en Magnetic wel met 4

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Triba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Triba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek triba.be. Triba met een Y. Triba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Hey, ik ben Wim Soutar en je luistert naar Club.

0: nummer 10.
1: Verder nu richting jouw nummer 1 doen we met de hoogste notering voor Alex Roman. Hij staat er 3 keer in. En dit is zijn hoogste met 15 plaats winst voor Passenger in zijn 3e week voor deze.

Ja, half vijf, de aperitief mag bijna komen, toch? Zeker met 8 plaatsen winst voor Marshmallow en deze Another Drink. En deze, die zakt alweer spijtig genoeg 3 plaatsen. Was onderweg naar nummer 1, maar toch niet gelukt deze week.

Material Lover van Sienna Sapro. Op 7 stond ze deze week. 1 plaats verlies tegenover vorige week. En deze die was ook heel goed op weg. Vorige week net heel hard aan het stijgen. En nu 2 plaatsen verlies voor Kingdom of Fear. Dit is Camera Wit.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Dit zijn de hits van Club FM.

alleen maar hits. Hier is elke platen hit. Nummer 5.

het treintje pakken naar Boston. Waarom ook niet met deze ideale hit, Stella Lovely, met 5 plaatsen winst naar 6e week voor haar Train to Boston op 4 stond ze. En ze zit officieel tijd voor onze top 3 deze week. Die wordt geopend.

0: Ja, ik zag onlangs een filmpje van hem passeren op social media waar hij dit dus live zingt met een heel groot orkest. Ach, gewoon zalig. Je moet het maar eens opzoeken. Staat daar te blinken op zijn social. Somber and My Body Isn't Ready op 2, net zoals vorige week. Maar voor wie, oh wie, is die nummer 1? Dat komen we zometeen samen te weten. Krijg je na een allerlaatste overzicht.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

Een heel goede middag. Bedankt aan Jasper voor de Super 50. En nu zit mijn beurt. Tot 7 uur vanavond is dit Hit Club op Club FM. Alleen maar de beste dance hits en dance classics. Zometeen Madonna en Who's That Girl na Capella en You Get to Let the Music. Welkom.

0: Madonna was dat. Volgende week dan zijn het de MTV Video Music Awards. Volgende week zondag is dat in LA. En Madonna zelf die mag de show openen en die maakt zelf ook kans op 11 MTV Awards. Je kreeg ze te horen met Who's That Girl?
1: Van classics die je kent. YMCA, it's fun to stay at home. YMCA, yeah. Tot de hits die je ontdekt.

0: Sorry Papi was dat van Becky G, nieuw materiaal. En zometeen komt trouwens ook nog Sunday Bloody Sunday eraan van U2 en ook Treat You Better van Shawn Mendes. Maar eerst Oscar and the Wolf, ofwel Max Colombi. Deze zomer heeft hij echt een heel drukke zomer gehad met heel wat optredens. Onder andere ook in onze regio. Hij is op 5 augustus op de Lokerse Feesten gepasseerd en hij heeft ook zangeres S10 meegebracht. Was echt een geweldig optreden. We gaan nu nog eens terug naar het prille begin, naar zijn grote doorbraak. En die doorbraaksingle, dat was Strange Entity uit dat debuutalbum van Oscar and the Wolf.
1: Frederik van der Wallen.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Treat You Better was dat van Shawn Mendes en ik heb hem gedraaid omwille van een speciale reden. Want dat nummer is bijna 10 jaar oud. Nu woensdag, om precies te zijn, dan is dat nummer 10 jaar oud. Want dan kwam het tweede album van Shawn Mendes uit, genaamd Illuminate, met daar dus ook die Treat You Better op in 2016. En kijk wat er ondertussen allemaal gebeurd is in zijn carrière. Geweldig toch? Zometeen het nieuws met Chris van Opstal. Het nieuws van 5:30 komt eraan na deze oorworm van Liquido.

0: Over een rattenplaag in de binnenstad. Er staan momenteel ook beelden op social media van die rattenplaag. De stad Brugge neemt de melding ernstig, maar wil zelf nog niet van een echte plaag spreken. Aanstaande maandag bekijkt de stad of er eventueel extra maatregelen nodig zijn. In Rusland kampen de parlementsverkiezingen met grote problemen. Het computersysteem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden wordt getroffen door cyberattacks, zegt de voorzitter van de kiescommissie. Volgens Rusland worden de aanvallen afgeslagen en kan het stemmen doorgaan. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, die verkiezingen zal winnen. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn grote vlammen en rookwolken te zien in de buurt van internationale luchthaven. Er staat een brandstoftank in brand en verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat waarschijnlijk om een gerichte aanval van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanochtend voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor zo'n mogelijke aanval. In Den Haag in Nederland zijn rellen uitgebroken tijdens de betoging van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk. De gemeente heeft de mars doorheen de stad verboden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil snoeihard optreden. De politie moest ingrijpen toen de mars op het punt stond om te vertrekken. Extreemrechtse betogers verzamelden zich op het Malieveld, dat is een groot grasveld in het centrum van de stad, om daarna in stoet door te trekken. Ze zouden vooral betogen tegen de regeringsplannen en vooral tegen immigratie. We krijgen wat opklaringen, lokaal een bui, maxima 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag droger met opklaringen 21 graden. Maandag belooft zonniger en droger te worden. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: Join the club.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: Dit zijn de hits van Club FM.
7: Club FM. I'm DJ Saj and you're listening to Club FM.

Het zweverige, het romerige Robert Miles met Children. Night of the Proms, daar moeten we het heel even over hebben. Dat fijne muziekevenement dat elk jaar plaatsvindt in Antwerpen. Op 20, 21 en 22 november vindt dat weer plaats in de AFAS Dome. Weer die fijne mix van klassiek en pop. En deze week is er een nieuwe grote naam bekendgemaakt voor die Night of the Proms. Namelijk OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, zal daar optreden met dat koor Fine Fleur en de Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van dirigente Alexandra Arice.

De grootste hit van Usher was Without You en werd meegeschreven door David Guetta uiteraard. We zijn zaterdag 19 november vandaag. Dat betekent dat er ook weer wat bekende jarigen zijn vandaag. Hè. Onder andere Jimmy Fallon is jarig. Hij wordt 52. Jimmy Fallon is een Amerikaans acteur en presentator. Hij presenteert onder andere The Tonight Show, een grote show in Amerika. Maar wie ook vandaag jarig is, dat is Nile Rodgers. Hij wordt 74 jaar en hij werkte samen met recente artiesten zoals John Newman en Sigala, maar ook grotere namen zoals Madonna, David Bowie, Diana Ross en ook deze Sister Sledge. Zo werkte hij mee aan Lost in Music. Hier was hij producer van dat nummer eind jaren 70.

Een heel goede avond. Nog een uur lang vieren we samen de start van de zaterdagavond met heel wat fijne dancehits en danceclassics in Hit Club. Met zometeen nog Harry Styles en zijn American Girls. Wham! Met Everything She Wants staat klaar na deze Celebrate the Love.

American Girls was dat van Harry Styles. Hij is nu volop aan het optreden op Madison Square Garden in New York. En hij heeft ook al laten weten dat zijn Together Together tournee, die hij dit jaar is gestart, dat hij die trouwens ook nog gaat verder zetten in 2027. Harry Styles. Nu even iets anders. Op het einde van het jaar dan gaan we opnieuw een grote hitlijst organiseren bij Club FM. Onze top 1000 komt terug en jij kan alvast nu beginnen stemmen. Jij kan mee bepalen hoe dat die hitlijst, die top 1000, er zal uitzien door nu al jouw top 3, jouw 3 favoriete liedjes door te sturen via de Club FM website. Dus stel dat jij bijvoorbeeld een enorme Harry Styles fan bent, dan kun je hem bijvoorbeeld erin stemmen en schrijf er liefst ook bij waarom dat die in de lijst mag komen, wat dat die muziek precies met je doet. Dan kunnen we dat vermelden op de radio. Maar die top 1000 op het einde van het jaar, die komt dus terug hier bij Club FM. En je gaat dus nu gewoon al naar de Club FM website, klikt bovenaan in de menubalk op het stemformulier top 1000, zo noemt het, stemformulier top 1000, en dan kun je alvast je stem indienen. Alvast bedankt.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

uit het eind van de jaren 90, 1997 om precies te zijn. Future Breeze en Keep the Fire Burning. Volgende week zondag dan is er in Sint-Niklaas opnieuw het stadsconcept Neffest. 7 lokale handelaren die doen dan hun deuren open vanaf 11 uur voor eigenlijk een voormiddag en namiddag vol met sfeermuziek, een hapje, een drankje. En dat dus allemaal in het centrum van Sint-Niklaas, want dan is er dus opnieuw het evenement Neffest in Sint-Niklaas. Misschien nog wel iets om in je agenda te schrijven. Dayoung van Kesha is nog onderweg. Na nieuw materiaal van Tame Impala in de playlist. Het mysterieuze Dracula krijg je nog eens uit 2025. En zijn trouwens ook de eerste headliner voor Rock Werchter. Volgende zomer kun je ze dus aan het werk zien en horen. Die mysterieuze psychedelische rock van Tame Impala. Want ze komen dus naar Rock Werchter op zondag 4 juli 2027.

Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen begint de dag regenachtig. In de namiddag wordt het droog met zonnige periode, maxima 20 graden. De volgende dagen blijft het droog en vrij zonnig. Join the club.

0: Het aanstekelijke Lose Myself was dat. Het is weer tijd voor onze Dance Battle. Onze vaste rubriek waarbij we twee dance classics tegenover elkaar zetten in de ring. En jij mag via de Club FM website of de Facebookpagina laten weten welk nummer ik zo meteen volledig mag draaien. Dat is het concept van de Dance Battle. Vandaag twee keer Belgisch als mogelijkheid. En ze zijn allebei zowat rond de eeuwwisseling gemaakt. Rond 2000. Langs de ene kant hebben we Las Go met Something uit 2001. En langs de andere kant ook een Belgische groep Silver met Turn the Tide uit 2000. Aan jou de keuze.
1: Classic 1.

Stay was dat van Sesh. Je mag nog altijd meestemmen, hè, via de Club FM website of de Facebookpagina. We zijn twee dance classics tegenover elkaar aan het strijden. Let's Go met Something en Silver met Turn the Tide. En de winnaar maak ik straks bekend.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blijft. Wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
6: Hit Club op Club FM.

de zaterdagavond van Club FM met zometeen nog Sipora en Billy Idol in de playlist. En je kreeg Somber te horen met Potential. En ik denk dat die titel wel echt wel op hem van toepassing is. Het is nog iemand met enorm veel potentieel. Echt wel een reizende ster waar we nog veel van gaan horen, denk ik. We waren bezig aan onze dance battle. Twee dance classics, die zetten we tegenover elkaar in de ring. Vandaag waren dat twee Belgische groepen, Lasgo en Silver. En het is die eerste optie, Lasgo, met Something, dat de winnaar is geworden.

See the Sun was het van Zipora en Billy Idol met Hot in the City krijg je nog van mij. Volgende week zaterdag, dan ben ik er graag terug tussen 5 en 7 uur bij een nieuwe hitclub. En dan wens ik je voor de rest nog een heel fijne en gezellige zaterdagavond toe.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Club FM. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be.

0: pophits en platen die je meteen terugbrengen naar toen. Club FM 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang. Club Soirée.

van classics die je kent. Tot de hits die je ontdekt. In my world, in my world, in my world. Club FM. No bullshit, just hits.